Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Laarbeek wordt eind augustus en begin september Blackout Poetry gegeven. Een creatieve manier om een gedicht te maken. Je gebruikt een bestaande tekst uit een oud boek. Door woorden te kiezen en andere woorden weg te strepen, ontstaat vanzelf een nieuw gedicht. Daarna kan het gedicht worden versierd. Aan de workshop, die wordt gegeven bij de bibliotheken in Aarderiksel en Beekendonk, kan jong en oud deelnemen. Op woensdag 26 augustus in de jeugdbibliotheek De Dreef in Aarderiksel en woensdag 2 september in bibliotheek Beekendonk van 2 tot 3. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. De Esperloop, een riviertje in de gemeente Gemert-Bakel, valt benedenstrooms bijna droog. Waterschap A.

0: Van Lizent heeft gewerkt aan een historische wandelroute door de bebouwde kom van Lieshout. Deze wordt vrijdag 17 juli om 13:30 onthuld door de wethouders Monika Slaats en Nicole Otte op de kiosk aan de Heuvel. De wandelroute is uitgezet met foto's langs voormalige historische gebouwen en is op papier beschikbaar, maar ook te volgen via een app. De mondelinge begeleiding is zowel in het Lizents dialect als in gewoon Nederlands te beluisteren. De papierroute is verkrijgbaar bij Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. De app is te downloaden onder de naam Ontdek Laarbeek App. Voor meer nieuws uit Laarbeek Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroepbeeland.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de Straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De Esperloop, een riviertje in de gemeente Gemert Bakel, valt benedenstrooms bijna droog. Waterschap AMA's heeft als protocol om in tijden van droogte door middel van opgepompt grondwater droogval in de Esperloop te voorkomen. Hierdoor kan het oppervlaktewater aangevuld worden voor natuurdoeleinden. Dit is noodzakelijk voor behoud van de huidige hoge ecologische waarde voor soorten zoals de bijzondere gewone bronlibel. Deze beschermde soort komt voor in het bosgebied bij de Esperloop en heeft stromend water nodig. Er wordt nu grondwater opgepompt om de Esperloop van een beetje extra water te voorzien. Na een seizoenlange spannende strijd bij de jeugd van badmintonclub Lieshout heeft Teun Schepers beslag weten te leggen op de Leo Bos trofee. Deze trofee is voor diegene die aan het einde van het seizoen bovenaan eindigt in de interne laddercompetitie. Teun bleef Hilke Klomp, de winnaar van vorig jaar, voor. Hilke werd tweede en Jim Schrama derde. Naamgever Leo Bos kwam de prijs persoonlijk uitreiken. Bos was de eerste voorzitter van de Lieshoutse badmintonvereniging en heeft in het verleden de vereniging samen met een aantal actieve leden opgebouwd.

0: Nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel? Kijk op omroepweelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Het jaarlijkse hoogtepunt bij het Alzheimercafé in Gemert Bakel Laarbeek is het zomercafé dat dit jaar wordt gehouden in het buurthuis in Mariehout. De bezoekers worden dinsdag 4 augustus om 3 uur verwacht. Bij mooi weer kan er gewandeld worden door het nabijgelegen processiepark of de Loedersgrot kan bezocht worden. De bezoekers worden vanaf 4:30 vermaakt door het duo Annie en Greet. Als de souvenirs brengen zij muziek, toneel, dans en humor. Daarna wordt een hapje gegeten en om 7 uur wordt weer afscheid genomen. Aanmelden voor deze middag kan tot 20 juli per mail bij Ger Aerts. ger.aerts@gmail.com. De brandweer is maandagmiddag rond 3 uur gealarmeerd voor een autobrand aan de Erpseweg in Boekel. Daar was een bestelbus tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurder moest de ruit inslaan om uit de auto te komen omdat de deur van binnenuit niet meer te openen was. De auto stond in lichte laaien. De brand verspreidde zich naar de berm en een nabijgelegen maïsveld. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder gecontroleerd omdat hij rook had ingeademd. Bibliotheek De Lage Beemde geeft samen met Sister Moed Wereldkeuken in Gemert op dinsdag 4 augustus een kookworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders of grootouders. Kinderen lezen in de vakantie vaak minder of helemaal niet. Maar lezen wordt wel leuk als je iets lekkers meemaakt. Eerst gaan de kinderen groente oogsten in de moestuin, recepten lezen en vervolgens samen gerechten maken uit verschillende landen. De workshop van de Heuvel 4 in Gemert duurt van 9:30 tot 1 uur. Breng een schort mee naar de workshop. Inschrijven kan via bibliotheeklagebeende.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie Denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonneuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Wie op zoek is naar een boek voor de zomervakantie of voor een aanvulling van zijn boekenkast, kan tijdens de zomervakantie terecht bij de bibliotheek in Gemert en in Beekendonk voor de zomerboekverkoop. Voor een zacht zomerprijsje worden afgeschreven boeken aangeboden die nog volop leesplezier bieden. Of je nu een spannend boek zoekt voor op de camping, een verhaal voor op het strand of een boek voor thuis, er is voor elke lezer iets te vinden. De boekverkoop is geopend tijdens de bemande uren van de bibliotheek en loopt de hele zomervakantie. Kijk voor de openingstijden op bibliotheeklagebeemde.nl. De Esperloop, een riviertje in de gemeente Gemert-Bakel, valt benedenstrooms bijna droog. Waterschap AMA's heeft als protocol om in tijden van droogte door middel van opgepompt grondwater droogval in de Esperloop te voorkomen. Hierdoor kan het oppervlaktewater aangevuld worden voor natuurdoeleinden. Dit is noodzakelijk voor behoud van de huidige hoge ecologische waarde voor soorten zoals de bijzondere gewone bronlibel. Deze beschermde soort komt voor in het bosgebied bij de Esperloop en heeft stromend water nodig. Er wordt nu grondwater opgepompt om de Esperloop van een beetje extra water te voorzien. Bibliotheek De Lage Beemde geeft samen met Sister Moed Wereldkeuken in Gemert op dinsdag 4 augustus een kookworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders of grootouders. Kinderen lezen in de vakantie vaak minder of helemaal niet, maar lezen wordt wel leuk als je er iets lekkers mee maakt. Eerst gaan de kinderen groente oogsten in de moestuin, recepten lezen en vervolgens samen gerechten maken uit verschillende landen. De workshop van de Heuvel 4 in Gemert duurt van 9:30 tot 1 uur. Breng een schort mee naar de workshop. Inschrijven kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonneuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Bibliotheek De Lage Beemde geeft samen met Sister Moed Wereldkeuken in Gemert op dinsdag 4 augustus een kookworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders of grootouders. Kinderen lezen in de vakantie vaak minder of helemaal niet. Maar lezen wordt wel leuk als je er iets lekkers mee maakt. Eerst gaan de kinderen groente oogsten in de moestuin, recepten lezen en vervolgens samen gerechten maken uit verschillende landen. De workshop van de Heuvel 4 in Gemert duurt van 9:30 tot 1 uur. Breng een schort mee naar de workshop. Inschrijven kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Wie op zoek is naar een boek voor de zomervakantie of voor een aanvulling van zijn boekenkast, kan tijdens de zomervakantie terecht bij de bibliotheek in Gemert en in Beek en Donk voor de zomerboekverkoop. Voor een zacht zomerprijsje worden afgeschreven boeken aangeboden die nog volop leesplezier bieden. Of je nu een spannend boek zoekt voor op de camping, een verhaal voor op het strand of een boek voor thuis, er is voor elke lezer iets te vinden. De boekverkoop is geopend tijdens de bemande uren van de bibliotheek en loopt de hele zomervakantie. Kijk voor de openingstijden op bibliotheeklagebeemde.nl. De brandweer is maandagmiddag rond 3 uur gealarmeerd voor een autobrand aan de Erpseweg in Boekel. Daar was een bestelbus tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurder moest de ruit inslaan om uit de auto te komen, omdat de deur van binnenuit niet meer te openen was. De auto stond in lichte laaien. De brand verspreidde zich naar de berm en een nabijgelegen maisveld. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder gecontroleerd omdat hij rook had ingeademd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Er is maar één echt belegd broodje in de regio. Broodje OSR met Leo van den Boom. Tussen 12 en 2. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

zit alweer een heel tijdje achter ons. January, natuurlijk januari. Maar toch, dit nummer ging er wel over van Pilot. Goedemorgen, welkom. Dit is Klaar Wakker op dinsdag 14 juli bij OVZR 920.

0: Living for Kensington was dat. En wat hadden we nog meer? Oh ja, Janet Jackson met Nasty daarvoor natuurlijk. Het weer dan van 20 jaar geleden. Het was zonnig met sluierbewolking op 14 juli 2006. De temperatuur steeg naar 24 graden. S'nachts ging het terug naar 14. De wind die blies uit het oosten en het bleef de hele dag droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Ja, het zijn de deuntjes die populair waren in de jaren 90. Hè? Too Unlimited, Get Ready for This. En Donna Summer, die was ook populair in haar tijd trouwens. En I Feel Love. En daarmee gaan we langzaam richting de headlines van het nieuws. Die van 7:30. En voor die tijd nog muziek van Kenny Rogers. Samen met Dolly Parton en Islands in the Stream.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920.

Dat is een lekker nummer dit, hè. Ryan Shaw en Do The 45. Het archiefnieuws dan van juli, de maand 1976, het jaar. De eerste aflevering van het televisieprogramma Sport op Zaterdag wordt uitgezonden. En in Den Haag wordt in 1996 een nieuwe Amerikaanse ambassadeur verwelkomd. In 2016 verbiedt de gemeente Amsterdam vervuilende auto's in de binnenstad. En de sportvraag van vandaag: welke Nederlandse zwemster won in juli 2006 goud op de 200 meter rugslag bij de Europese kampioenschappen?

overbodig om te vertellen. Dit was Ed Sheeran. We hadden de sportdag van vandaag nog en het antwoord daarop. Welke Nederlandse zwemster won in juli 2006 goud op de 200 meter rugslag bij de Europese kampioenschappen? En dat was Femke Heemskerk. En dit zijn de Talking Heads. She was

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwamen daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard te zullen optreden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er wordt er al dagen eentje onder Parijs. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Laarbeek wordt eind augustus en begin september Blackout Poetry gegeven. Een creatieve manier om een gedicht te maken. Je gebruikt een bestaande tekst uit een oud boek. Door woorden te kiezen en andere woorden weg te strepen, ontstaat vanzelf een nieuw gedicht. Daarna kan het gedicht worden versierd. Aan de workshop die wordt gegeven bij de bibliotheken in Aarderiksel en Beekendonk kan jong en oud deelnemen. Op woensdag 26 augustus in de jeugdbibliotheek De Dreef in Aarderiksel en woensdag 2 september in bibliotheek Beekendonk van 2 tot 3. Aanmelden kan via bibliotheeklagerbeemde.nl. Heemkunde Het Hof van Liesent heeft gewerkt aan een historische wandelroute door de bebouwde kom van Lieshout. Deze wordt vrijdag 17 juli om 1:30 onthuld door de wethouders Monika Slaats en Nicole Otte op de kiosk aan de Heuvel. De wandelroute is uitgezet met foto's langs voormalige historische gebouwen en is op papier beschikbaar, maar ook te volgen via een app. De mondelinge begeleiding is zowel in het Liesents dialect als in gewoon Nederlands te beluisteren. De papierroute is verkrijgbaar bij Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. De app is te downloaden onder de naam Ontdek Laarbeek App. Bibliotheek De Lage Beemde geeft samen met Sister Moed Wereldkeuken in Gemert op dinsdag 4 augustus een kookworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders of grootouders. Kinderen lezen in de vakantie vaak minder of helemaal niet. Maar lezen wordt wel leuk als je er iets lekkers mee maakt. Eerst gaan de kinderen groente oogsten in de moestuin. Recepten lezen en vervolgens samen gerechten maken uit verschillende landen. De workshop van de Heuvel 4 in Gemert duurt van 9:30 tot 1 uur. Breng een schort mee naar de workshop. Inschrijven kan via bibliotheeklagerbeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Klaar wakker.

0: Break It Out van Lisa Bouret. En Lisa Bouret, die ken je misschien nog wel van de titelsong van Goede Tijden, Slechte Tijden. Helemaal in het begin van die langdurige serie.
1: De tijd van onbezorgdheid is voorbij.
0: Maar die komt terug vanavond om 8 uur weer.
2: Sometimes the turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I

0: zo heette het dus. Marmorstein und Eisen bricht Drafi Deutscher. Duitsstalige muziek die niet per se altijd heel succesvol is in Nederland. Want zelfs Helene Fischer die moest moeite doen om een stadionnetje vol te krijgen. Onlangs nog. We gaan naar 2 van 1. Daarin vandaag de Christians. Words hoor je en Harvest for the World.
1: 1 artiest. 2 nummers. Dit is 2 van 1.
2: 2 van 1.

Harvest for the World met de Christians en ook Wurst nog van diezelfde groep. Zij zaten vandaag in 2 van 1. Goedemorgen, dit is OSR 920. Hoe is het met je? Een beetje fun? Kom mooi uit. Some nights.

Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Get around your finger, oftewel om je vinger gewonden. Hè? De police was dat, Train ook nog met de Drops of Jupiter. We gaan weer naar onze top 1000. We gaan kijken waar het rad van diezelfde hitparade ons terecht gaat brengen vandaag.
1: Top 1000.
0: En die brengt ons bij Miss Montreal, zie ik. Door de Wind, nummer uit 2020. Miss Montreal, de band van Sanne Hans, nam dit nummer op in een studio in Haarlem. De tekst gaat over tegenslagen in het leven. Het nummer verscheen op hun album I Am Miss Montreal. Sanne Hans schreef het samen met producer Gordon Groothedden.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

waren dat drie achter elkaar van Miss Montreal. Jay-Z, featuring Alicia Keys en ook The Animals nog. En zo gaan we richting 9 uur. Betekent dat straks Muziekfabriek eraan komt. Voor die tijd nieuws en regiobreek nog. En de reclameboodschappen. En dan spreken we elkaar weer morgenochtend.

0: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Bibliotheek De Lage Beemde geeft samen met Sister Moed Wereldkeuken in Geemert op dinsdag 4 augustus een kookworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders of grootouders. Kinderen lezen in de vakantie vaak minder of helemaal niet, maar lezen wordt wel leuk als je er iets lekkers mee maakt. Eerst gaan de kinderen groente oogsten in de moestuin, recepten lezen en vervolgens samen gerechten maken uit verschillende landen. De workshop van de Heuvel 4 in Geemert duurt van 9:30 tot 1 uur. Breng een schort mee naar de workshop. Inschrijven kan via bibliotheeklagerbeende.nl. Heemkunde Het Hof van Liesent heeft gewerkt aan een historische wandelroute door de bebouwde kom van Lieshout. Deze wordt vrijdag 17 juli om 9:30 onthuld door de wethouders Monika Slaats en Nicole Otte op de kiosk aan de Heuvel. De wandelroute is uitgezet met foto's langs voormalige historische gebouwen en is op papier beschikbaar, maar ook te volgen via een app. De mondelinge begeleiding is zowel in het Liesents dialect als in gewoon Nederlands te beluisteren. De papierroute is verkrijgbaar bij Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. De app is te downloaden onder de naam Ontdek Laarbeek App. De opbrengst van de Wereldboekenmarkt die eind mei in Menege de Stap in de Mortel werd gehouden, is gebruikt voor het slaan van een waterput in het dorp Mefambisse in centraal Mozambique. Enkele plaatselijke vaklui hebben daar binnen 3 weken het project gerealiseerd, zonder bemoeienis van de overheid of buitenlandse NGO's. De waterput is op een centrale plek in het dorp en makkelijk bereikbaar voor iedereen. De 3000 inwoners zijn blij dat ze geen 5 kilometer meer hoeven te lopen om aan helder drinkwater te komen. Met een feestelijke ceremonie is de waterput vorige week officieel in gebruik genomen. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroepbeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

Little Eva, dit was ook een little one, a little person. Maar dan hebben we het over Kylie Minogue en de Locomotion Dolly Dots. I love me just a little bit more. Goedemorgen, van harte welkom. 14-7-2026. Het is alweer dinsdag. Het wordt weer een heerlijke, heerlijke dag vandaag. Alhoewel, het wordt eigenlijk best wel een warme dag vandaag. Laten we daar maar een beetje bouwen. En of dat dan heerlijk is, dat laat ik aan jou zelf over. Tot 12 uur zit muziekpubliek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen van de afgelopen 2 uur klaarmaken. Rivieren staan uitzonderlijk laag voor jullie. En de derde nacht op rij aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Ik ben benieuwd wanneer dat opgelost wordt. En dat zal volgens mij nog wel eventjes duren.

0: Dat zijn van die platen die je helemaal moet draaien. Bij deze dan. Coldplay en The Scientist. Gloria Estefan en Turn the Beat Around. We gaan even naar de Achterhoek met Normaal. Hun eerste hitsingle, Oerend Hart.
1: Ik zeg oeh.

0: kan dit eigenlijk wel? 7 minuten lang. Ja, dat kan hier bij OSR 920. Crosby, Stills, Nash & Young en Sweet Jude Blue Eyes. Hoor je nergens, maar wel bij ons. Vandaag zal de zon uitbundig schijnen in Brabant en dan wordt het er wederom erg warm. De temperatuur weer vanmiddag op te lopen naar 30 à 31 graden. Noordoostenwind waait matig kracht 3. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. En vannacht is het vaak helder en koelt het af tot een graad of 20. Morgen volgt wederom een zonnige en warme zomerdag met in de middag 29 of 30 graden als maximum temperatuur.
1: OSR 920. Van liefhebbers voor liefhebbers.

Frank Boeien en zijn groep. Ik wil contact. Love, Trojan Horse en Mystic en Ritmo della Noche. Even naar de 60s. The Turtles. We're so happy together.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran ballistische raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Het zou om een belangrijke faciliteit gaan op de militaire basis van de VS die werd gebruikt om Iran aan te vallen. Eerder meldde Jordanië al 4 Iraanse raketten te hebben neergehaald. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. In de eilandstaat zouden brandstofdepots, radarsystemen en woningen bij een Amerikaanse basis zijn geraakt, meldt Al Jazeera op gezag van de Iraanse revolutionaire garde. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Volgens premier Jette vinden alle landen van de Europese Unie dat er van tolheffing geen sprake kan zijn. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Bibliotheek De Lage Beemde geeft samen met Sister Moed Wereldkeuken in Geemert op dinsdag 4 augustus een kookworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders of grootouders. Kinderen lezen in de vakantie vaak minder of helemaal niet. Maar lezen wordt wel leuk als je er iets lekkers mee maakt. Eerst gaan de kinderen groente oogsten in de moestuin, recepten lezen en vervolgens samen gerechten maken uit verschillende landen. De workshop van de Heuvel 4 in Geemert duurt van 9:30 tot 1 uur. Breng een schort mee naar de workshop. Inschrijven kan via bibliotheeklagebeende.nl. Jarenlang voer Einze Keizer als kind met zijn vader mee over de Nederlandse waterwegen. Door long covid kan hij niet meer werken in de beroepsvaart, maar varen zal hij nooit opgeven. Nu vaart hij nog één keer samen met DTV Nieuws over de voor hem zo bekende Zuid-Willemsvaart naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het kanaal. Deze week elke dag een nieuwe aflevering. Heemkunde Het Hof van Liesent heeft gewerkt aan een historische wandelroute door de bebouwde kom van Lieshout. Deze wordt vrijdag 17 juli om 13:30 onthuld door de wethouders Monika Slaats en Nicole Otte op de kiosk aan de Heuvel. De wandelroute is uitgezet met foto's langs voormalige historische gebouwen en is op papier beschikbaar, maar ook te volgen via een app. De mondelinge begeleiding is zowel in het Liesents dialect als in gewoon Nederlands te beluisteren. De papierroute is verkrijgbaar bij Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. De app is te downloaden onder de naam Ontdek Laarbeek App. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroepweelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ray Cooder zat erin. Ik heb het over de Buena Vista Social Club uit Cuba. En Chan Chan.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag zal de zon uit binnen schijnen in Brabant en wordt het wederom erg warm. De temperatuur weet vanmiddag op te lopen naar 30 à 31 graden. En morgen hetzelfde. Goedemorgen, dit is OSR.
2: She walked up to me and she asked me to dance. I

Ergens uit de zomer van de jaren 70, en het klinkt ook echt zomers. Jesse Green en Nice and Slow, Thunderclap Newman en Something in the Air. Over zomer gesproken. Ah, dit is ook zo'n heerlijke zomerknijter. Milk and Sugar, samen met Vaya con Dios. Nee, na, na, na.

0: Molleco en Sing It Back, Bring It Back, Four Tops. En it's the same old song. Half elf is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Had ik alles van tevoren maar geweten. Maar ja, niemand heeft me ooit gewaarschuwd. Niemand zei iets over alle leugens die zij vertelde. Of over al die mannen die ze berooid en jankend heeft achtergelaten. Dus hoe kon ik nou weten hoe ze in werkelijkheid was? Maar niemand hoeft zich schuldig te voelen, hoor. Het maakt me eigenlijk al niks meer uit. Het is nou eenmaal gebeurd. Klaar. Trouwens, ze zal voorlopig geen andere mannen meer teleurstellen. Want mocht je naar haar op zoek gaan, dan heb ik een boodschap voor je. Ze is er definitief vandoor. Eigenlijk is het wel vreemd dat niemand me van tevoren heeft gewaarschuwd. Iedereen wist immers wie ze was en wat ze allemaal had gedaan. Maar hou je sorry's en excuses maar voor je. Het is allemaal niet meer nodig. Ze is inmiddels definitief uit mijn leven verdwenen. Nou ja, bijna dan. Want reken maar dat ze nog lang niet uit mijn geheugen is verdwenen. Zoals ze uit haar ogen keek. Haar manier van lopen. Haar kleur haar. Alles is nog erg dichtbij. Haar zoete en zachte stem. Haar mooie, heldere ogen. Ik zie ze nog steeds voor me. In gedachten dan, want in werkelijkheid is ze er dus al lang vandoor. En probeer haar maar niet te zoeken, je zult haar toch niet vinden. Na alles wat ze mij heeft aangedaan, moest ik namelijk ingrijpen. Dus waar je ook zoekt, ze zal er niet meer zijn.

0: je zou maar vakantie hebben nu. Heerlijk toch, hè? Robert Cray Band en Don't Be Afraid of the Dark, Teaspoon en No Time to Waste. En we hadden de platen zijn verhaal met Santana. En She's Not There, ik had ook de zombies kunnen draaien. Hetzelfde verhaal, maar goed, Santana vond ik deze keer iets leuker, iets opzwepender. Ach, dat mag wel op zo'n lekkere dag als vandaag. Dit is Bob Dylan, I Want You.
1: The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed

Iggy Pop, samen met Katy Pearson en Candy, Bob Dylan en I Want You. Ach, het is dik 30 graden vandaag weer en dan krijg je van die gekke ideeën in je hoofd. En ik kwam deze plaat tegen, ik denk, ach, die mag wel even als opvulling tot het nieuws. Genghis Khan, we gaan even naar de kaboutertjes.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Ook worden opnieuw blusvliegtuigen ingezet en de bedoeling is dat later vandaag het Franse leger komt om de brandweerlieden in het gebied te helpen. Er zijn enkele mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het aansteken van de branden in het Franse natuurgebied. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het Ebola-virus. Zij die dat willen komen op een zogenaamde stap-niet-inlijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de Verenigde Staten mogen vliegen. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst is een hulpverlener uit de VS in Congo besmet geraakt met het Ebola-virus. In het Afrikaanse land is het aantal besmettingen opgelopen tot meer dan 1900. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de Straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Bibliotheek De Lage Beemde geeft samen met Sistermoed Wereldkeuken in Gemert op dinsdag 4 augustus een kookworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders of grootouders. Kinderen lezen in de vakantie vaak minder of helemaal niet. Maar lezen wordt wel leuk als je er iets lekkers mee maakt. Eerst gaan de kinderen groente oogsten in de moestuin, recepten lezen en vervolgens samen gerechten maken uit verschillende landen. De workshop van de Heuvel 4 in Gemert duurt van 9:30 tot 1 uur. Breng een schort mee naar de workshop. Inschrijven kan via bibliotheeklagebeende.nl. Heemkunde Het Hof van Liesent heeft gewerkt aan een historische wandelroute door de bebouwde kom van Lieshout. Deze wordt vrijdag 17 juli om 13:30 onthuld door de wethouders Monika Slaats en Nicole Otte op de kiosk aan de Heuvel. De wandelroute is uitgezet met foto's langs voormalige historische gebouwen en is op papier beschikbaar, maar ook te volgen via een app. De mondelinge begeleiding is zowel in het Liesents dialect als in gewoon Nederlands te beluisteren. De papierroute is verkrijgbaar bij Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. De app is te downloaden onder de naam Ontdek Laarbeek App. De brandweer is maandagmiddag rond 3 uur gealarmeerd voor een autobrand aan de Erpseweg in Boekel. Daar was een bestelbus tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurder moest de ruit inslaan om uit de auto te komen omdat de deur van binnenuit niet meer te openen was. De auto stond in lichte laaien. De brand verspreidde zich naar de berm en een nabijgelegen maïsveld. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder gecontroleerd omdat hij rook had ingeademd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, Alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: mooi dit. Raymond van het Groene Woud. Je veux l'amour van Helen in Talking About Love.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Dat zeggen we tegen vriend en collega Hans Wildermans. Die is jarig vandaag. En voor hem natuurlijk George Baker.

Gloria, origineel van Van Morrison, samen met Them, ditmaal in het jasje van John Lee Hooker en Van Morrison. En die plaat is ook leuk, jazeker. Gloria, zo heette die. Dusty Springfield, de plaat die eigenlijk niet past, maar hij zat in de lijst. En ik denk, ach, laat hem maar voorbij komen. Dusty Springfield en Summer is over. Internationale dag van de high is het. En het is de internationale dag macaroni en

Nederlands bandje The Roadies en Just Fancy The Nits en in de Dutch Mountains. 14 juli 2000. De rechter bepaalt dat winkeliers zo snel mogelijk het blad Computer-ID uit de schappen moeten halen. In het blad staat nauwkeurig beschreven hoe je met een computer, een televisiekaart en een stukje software zonder te betalen naar Canal Plus kunt kijken.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor twee vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. Gisteren waarschuwden de Houthis in Jemen luchtvaartmaatschappijen om het Saudische luchtruim te mijden. KLM heeft de vluchten tot 23 augustus naar het land geannuleerd, maar vloog er wel overheen en houdt de ontwikkelingen in de golfregio vanwege de veiligheid van de passagiers en bemanning goed in de gaten. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent, een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Ook wordt niet gezegd om welk schip het gaat en of er slachtoffers zijn. Volgens de Verenigde Staten zit Iran achter de aanvallen op de commerciële scheepvaart en reageerde met aanvallen op Iraanse doelen, waarop Iran volgde met vergeldingsaanvallen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Na een seizoenlange spannende strijd bij de jeugd van badmintonclub Lieshout heeft Teun Schepers beslag weten te leggen op de Leo Bos trofee. Deze trofee is voor diegene die aan het einde van het seizoen bovenaan eindigt in de interne laddercompetitie. Teun bleef Hilke Klomp, de winnaar van vorig jaar, voor. Hilke werd tweede en Jim Schrama derde. Naamgever Leo Bos kwam de prijs persoonlijk uitrekken. Bos was de eerste voorzitter van de Lieshoutse badmintonvereniging en heeft in het verleden de vereniging samen met een aantal actieve leden opgebouwd. De Esperloop, een riviertje in de gemeente Gemert-Bakel, valt benedenstrooms bijna droog. Waterschap AM Maas heeft als protocol om in tijden van droogte door middel van opgepompt grondwater droogval in de Esperloop te voorkomen. Hierdoor kan het oppervlaktewater aangevuld worden voor natuurdoeleinden. Dit is noodzakelijk voor behoud van de huidige hoge ecologische waarde voor soorten zoals de bijzondere gewone bronlibel. Deze beschermde soort komt voor in het bosgebied bij de Esperloop en heeft stromend water nodig. Er wordt nu grondwater opgepompt om de Esperloop van een beetje extra water te voorzien. Wie op zoek is naar een boek voor de zomervakantie of voor een aanvulling van zijn boekenkast, kan tijdens de zomervakantie terecht bij de bibliotheek in Gemert en in Beekendonk voor de zomerboekverkoop. Voor een zacht zomerprijsje worden afgeschreven boeken aangeboden die nog volop leesplezier bieden. Of je nu een spannend boek zoekt voor op de camping, een verhaal voor op het strand of een boek voor thuis, er is voor elke lezer iets te vinden. De boekverkoop is geopend tijdens de bemande uren van de bibliotheek en loopt de hele zomervakantie. Kijk voor de openingstijden op bibliotheeklagebeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepbeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.
7: Adel.

Adult Education, Daryl Hall en John Oates. En daarmee zijn we begonnen aan Bro Joe is er op deze dinsdag 14 juli inmiddels. Tot 2 uur ben ik bij je met muziek tijdens de lunch. En 3 uur lang zojuist was daar Ben van Riel en die is er morgen vroeg weer. En die gaat heerlijk genieten van de zon vanmiddag, dat heeft hij beloofd, aan het zwembad. Verder met In Excess, hele goede middag.

Het is muziek die je niet meer hoort op de Nederlandse radio. En wij draaien ze natuurlijk hier heel erg graag bij Oorza 920. Die kent ze nog. Chairman of the Board and Give Me Just a Little More Time. En daarvoor Teddy Swims uit de Nederlandse hitlijst van dit moment. Hoog genoteerd, Mr. Know It All. Gevolgd door een Nederlandstalige hit, het is die van Bert Hering.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor twee vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

een lachend gezicht opent alle harten. If one smile can change the world, smile forever. James Lloyd was dat in 1982. Dikke hit in Nederland en in België bestond hij nummer 1. Dus kun je nagaan. Origineel stamt hij uit 1970. Zometeen gaan we naar de kermis in Uden voor de opbouwers. Al daar. Wat een hels karwei is natuurlijk voor 10 dagen kermis die aanstaande vrijdag daar begint. Maar eerst even nog Paul Simon. Dit is Obvious Child.

I Wanna Dance With Somebody. Ja, nu even niet natuurlijk met deze temperaturen en ook zeker niet tijdens de lunch op deze dinsdag. We hoorden wel de muziek van Whitney Houston en daarvoor hadden we Medusa, bijgestaan door Dermot Kennedy. Muziek van nog niet zo lang geleden, het plaatje Paradise. Tijd voor wat rock, tijd voor Kiss. Best verkochte single in 1979, de nummer 1 in de top 100 dat jaar. En 4 weken lang bovenaan in de hitlijst. Dit is I Was Made For Loving You, hun allerbekendste. Tonight.

afwisselende muziek hier bij ons in 920, zoals u gewend bent. Kiss, rock naar Stromae. De Franstalige hit van niet zo lang geleden, Alors on danse. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur. En daarna verder met deel 2 van Broodje OSR. Laatste dit uur is een hit van Arjen Kara.

0: van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. Frankrijk viert vandaag de bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie. Dit jaar staat in het teken van het ontwaken van Europa als militaire macht. De militairen liepen langs tientallen staatshoofden en regeringsleiders die sinds gisteren in Parijs zijn voor een top van de coalitie. Onder hen premier Rob Jetten. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. De vervoerder van de kaas laat weten dat hij de levering aan een logistiek bedrijf had uitbesteed dat online was benaderd. Diefstal van kaas komt wel vaker voor. In 2024 werd een kaasgroothandel in Londen voor 350.000 euro opgelicht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kust en op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Na een seizoenlange spannende strijd bij de jeugd van badmintonclub Lieshout heeft Teun Schepers beslag weten te leggen op de Leo Bos trofee. Deze trofee is voor diegene die aan het einde van het seizoen bovenaan eindigt in de interne laddercompetitie. Teun bleef Hilke Klomp, de winnaar van vorig jaar, voor. Hilke werd tweede en Jim Schrama derde. Naamgever Leo Bos kwam de prijs persoonlijk uitrekken. Bos was de eerste voorzitter van de Lieshoutse badmintonvereniging en heeft in het verleden de vereniging samen met een aantal actieve leden opgebouwd. De opbrengst van de Wereldboekenmarkt die eind mei in Manege de Stap in de Mortel werd gehouden is gebruikt voor het slaan van een waterput in het dorp Mefambisse in centraal Mozambique. Enkele plaatselijke vaklui hebben daar binnen 3 weken het project gerealiseerd, zonder bemoeienis van de overheid of buitenlandse NGO's. De waterput is op een centrale plek in het dorp en makkelijk bereikbaar voor iedereen. De 3000 inwoners zijn blij dat ze geen 5 kilometer meer hoeven te lopen om aan helder drinkwater te komen. Met een feestelijke ceremonie is de waterput vorige week officieel in gebruik genomen. Heemkunde Het Hof van Liesent heeft gewerkt aan een historische wandelroute door de bebouwde kom van Lieshout. Deze wordt vrijdag 17 juli om 1:30 onthuld door de wethouders Monika Slaats en Nicole Otte op de kiosk aan de Heuvel. De wandelroute is uitgezet met foto's langs voormalige historische gebouwen en is op papier beschikbaar, maar ook te volgen via een app. De mondelinge begeleiding is zowel in het Liesents dialect als in gewoon Nederlands te beluisteren. De papierroute is verkrijgbaar bij Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. De app is te downloaden onder de naam Ontdek Laarbeek App. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroepweelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

komen van ver, de Fion Cannibals en Johnny Come Home. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje Over Zerp deze prachtige dinsdagmiddag. Fijn je te luisteren, tot 2 uur ben ik bij je. Oh ja, die zijn vast begonnen, het achtergrondkoortje, ja. Aan de voorkant staat deze dame, die heet Shakira. Zeer succesvol momenteel. Dit is

Diamond is een plaat die we ook kennen natuurlijk van Neil Diamond. Ja, die schreef dit nummer ook. Werd vertolkt ditmaal door de Monkees. En I am a believer. Daarvoor hadden we reggae. Past mooi bij het weer van deze dag. Bob Marley en de Wailers. Get up, stand up voor Richard Marx nu. Beetje zo'n rustpunt tijdens broodje zeggen op deze dinsdagmiddag. Dit is een van zijn hits. Angelia.

Destruction. Uit Duitsland afkomstig de Purple Disco Machine. Gaan we nog veel van horen natuurlijk. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Daarbij ook de weersverwachting. Daarvoor nog een oude hit van Talk Talk. Destijds opnieuw uitgebracht door No Doubt.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

zomerse klonken op de radio op deze dinsdagmiddag. Dit is OSN 920, muziek van de Nomads. En Yakalelo, tot 2 uur ben ik bij je met nu Casey in the Sunshine Band. I love you.

0: The Kids from Fame. En dat was een hele populaire tv-serie destijds. Je hoorde Starmaker, daarvoor Nielsen. Eens de beste singer-songwriter van Nederland. Beauty and the Brains. Gevolgd door een hele nieuwe plaat. Hij is heel mooi. De nieuwe Bruno Mars, All My Soul.
1: There's a

En dan deze van Betty Boo, doing the do. Doe het vooral rustig aan en laat hem op OSR 920 staan. Met zometeen na het nieuws van 2 uur. Peter Derks en Martin Huibers, zij nemen je mee tot aan 6 uur. Ik wens je nog een hele fijne dag. Graag tot morgen en de laatste, Peach and Herb.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daarover water, stroom en wifi beschikken. Asielzoekers voor wie nog geen opvangplek in Ter Apel is, zullen als het goed is morgen in het pand in de buurt van het aanmeldcentrum worden opgevangen. In het kantoor zijn toiletten, maaltijden, koffie, thee en airconditioning aanwezig. Na de nodige incidenten op het grasveld voor de opvang moet het binnen een stuk veiliger zijn. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. Verdere details wil haar woordvoerder uit veiligheidsoverwegingen niet geven. Vanmorgen hebben de EU-lidstaten groen licht gegeven om een nieuw deel van de Oekraïnse onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie te openen. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van stoltmagnesium uit Rotterdam. Dat meldt scheepvaartmonitor UKMTO. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Het is nog onduidelijk wie voor de aanval die gisteren zou hebben plaatsgevonden verantwoordelijk is. In de golfregio worden de laatste tijd wel vaker tankers aangevallen. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen in de straat van Hormuz. Investico en dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Bibliotheek De Lage Beemde geeft samen met Sister Moed Wereldkeuken in Gemert op dinsdag 4 augustus een kookworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders of grootouders. Kinderen lezen in de vakantie vaak minder of helemaal niet. Maar lezen wordt wel leuk als je er iets lekkers mee maakt. Eerst gaan de kinderen groente oogsten in de moestuin, recepten lezen en vervolgens samen gerechten maken uit verschillende landen. De workshop van de Heuvel 4 in Gemert duurt van 9:30 tot 1 uur. Breng een schort mee naar de workshop. Inschrijven kan via bibliotheeklagebeende.nl. Wie op zoek is naar een boek voor de zomervakantie of voor een aanvulling van zijn boekenkast, kan tijdens de zomervakantie terecht bij de bibliotheek in Gemert en in Beek en Donk voor de zomerboekverkoop. Voor een zacht zomerprijsje worden afgeschreven boeken aangeboden die nog volop leesplezier bieden. Of je nu een spannend boek zoekt voor op de camping, een verhaal voor op het strand of een boek voor thuis, er is voor elke lezer iets te vinden. De boekverkoop is geopend tijdens de bemande uren van de bibliotheek en loopt de hele zomervakantie. Kijk voor de openingstijden op bibliotheeklagebeemde.nl. De Esperloop, een riviertje in de gemeente Gemert-Bakel, valt benedenstrooms bijna droog. Waterschap AM Maas heeft als protocol om in tijden van droogte door middel van opgepompt grondwater droogval in de Esperloop te voorkomen. Hierdoor kan het oppervlaktewater aangevuld worden voor natuurdoeleinden. Dit is noodzakelijk voor behoud van de huidige hoge ecologische waarde voor soorten zoals de bijzondere gewone bronlibel. Deze beschermde soort komt voor in het bosgebied bij de Esperloop en heeft stromend water nodig. Er wordt nu grondwater opgepompt om de Esperloop van een beetje extra water te voorzien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepbeeland.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: Jarenlang domineerden ze de hitlijsten in de 90s. The Two Brothers on the Fourth Floor, hoor je. And Can't Help Myself. Hartelijk goedemiddag en welkom bij de show. Ozer in de middag op deze dinsdag. En ik ben bij je tot 4 uur met zometeen nog Matt Simons Cats and Willies naar Cashmere Loves What I Want.
1: Peter Derks.

aangenaam lekker deze van Matt Simons, Catch and Release. Zeker op een dag als vandaag. Vandaag ook wederom een hete dag in Nederland. En ik zou zeggen, in alle gevallen, hou je hoofd koel en laat de radio zeker aanstaan voor de mooie sets hier bij

0: We kennen allemaal wel de uitdrukking wie tot 10 kan tellen kan heel de wereld bellen.
1: Jij hoort bij ons.
0: Geldt alleen niet voor deze Lamberry. Hij kwam niet verder dan 3. 1, 2, 3. Oh, zeg, in de middag. Leuk dat je luistert op deze dinsdagmiddag. Zometeen nog Mark Amber, Belong Together. Eerst komen we uit de kast met Yellow.

Mark Amber hier op de radio en Belong Together. En ook jij hoort bij ons. En heb je al een keer overwogen om ook lid te worden van onze alsmaar groter wordende vriendenclub van OZER? Voor meer informatie of jezelf aanmelden, ga naar de website van OZER, OZER920.nl en word ook lid van de vriendenclub.

Daar gaat ze, Louise. Dat was Clouseau. Zometeen nog Glenfrey. En the heat is on. Nou, daar is geen woord over gelogen. 32 graden vandaag, volop zonneschijn. Eerst tijd nu voor Bebe Rexha en Phyllis.

Glenn Frey en de heat is on. Ja, volop zonneschijn vandaag. Maar let op, de UV-index is vandaag ook vrij hoog. Maximaal 7 namelijk. Wat neerkomt op een hoge tot zeer hoge zonkracht. En bij deze zonkracht kan een onbeschermde huid al binnen 10 tot 15 minuten verbranden. Goed insmeren, dus dat is het advies. Zo zijn 920 onderweg Puff Daddy en Faith Evans. I'll be missing you na Talking Heads. Psycho Killer. Ah.

Fain Evans samen met Puff Daddy, I'll Be Missing You. En het nummer werd opgenomen ter nagedachtenis aan rapper Notorious B.I.G. Die werd namelijk vermoord in 1997. En nummer Every Breath You Take was natuurlijk de sample van dit lied.

shadow again. You know, I

0: Little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: De zomer ook op je radio hier bij OSR, Billy Stewart en Summertime. Straks hier het radio nieuws en de regio break. Tot die tijd is dit Dolly Parton, 9 to 5.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de tweede verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. Het vuur kon snel geblust worden, maar brandende deeltjes kwamen in de liftschacht terecht, waarna er brand in de kelder van het pand ontstond. 200 mensen zijn uit het gebouw geëvacueerd. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Het meisje werd aangereden nadat ze van huis was weggelopen. Volgens de rechtbank is niet aan te tonen dat T. niet goed op de weg gelet heeft. Het Openbaar Ministerie had hiervoor 2 weken gevangenisstraf geëist. T. werd ook vrijgesproken van het doorrijden naar het ongeluk zonder naar het slachtoffer om te kijken. De verdachte dacht dat hij over een dier was gereden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Het lichaam van de vrouw werd op 2 april in het huis aangetroffen. De verdachte werd diezelfde dag opgepakt. Het slachtoffer zou voor een seksafspraak op 29 maart naar de woning van B. zijn gegaan. De twee zouden ruzie hebben gekregen. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Een belangrijk punt is dat Israël zich uit het zuiden van Libanon terugtrekt. Volgens Israël zit het daar om het noorden van het land tegen Hezbollah te beschermen. Voor Iran is een staakt het vuren in Libanon een keiharde voorwaarde voor het uiterst kwetsbare bestand dat het land met de VS is overeengekomen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kust en op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer is maandagmiddag rond 3 uur gealarmeerd voor een autobrand aan de Erpseweg in Boekel. Daar was een bestelbus tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurder moest de ruit inslaan om uit de auto te komen, omdat de deur van binnenuit niet meer te openen was. De auto stond in lichte laaien. De brand verspreidde zich naar de berm en een nabijgelegen maïsveld. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder gecontroleerd omdat hij rook had ingeademd. Bibliotheek De Lage Beemde geeft samen met Sistermoed Wereldkeuken in Gemert op dinsdag 4 augustus een kookworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders of grootouders. Kinderen lezen in de vakantie vaak minder of helemaal niet. Maar lezen wordt wel leuk als je er iets lekkers mee maakt. Eerst gaan de kinderen groente oogsten in de moestuin, recepten lezen en vervolgens samen gerechten maken uit verschillende landen. De workshop van de Heuvel 4 in Gemert duurt van 9:30 tot 1 uur. Breng een schort mee naar de workshop. Inschrijven kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Na een seizoenlange spannende strijd bij de jeugd van badmintonclub Lieshout heeft Teun Schepers beslag weten te leggen op de Leo Bos trofee. Deze trofee is voor diegene die aan het einde van het seizoen bovenaan eindigt in de interne laddercompetitie. Teun bleef Hilke Klomp, de winnaar van vorig jaar, voor. Hilke werd tweede en Jim Schrama derde. Naamgever Leo Bos kwam de prijs persoonlijk uitreiken. Bos was de eerste voorzitter van de Lieshoutse badmintonvereniging en heeft in het verleden de vereniging samen met een aantal actieve leden opgebouwd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroepweelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Beleef de hit. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

0: samen met Rigera naar het strand. Vamo Sala Playa was dat, een zomerhit ergens uit de jaren 80. Welkom terug, goedemiddag op wederom een hete dag vandaag. Dinsdagmiddag 14 juli, ik heet je vast welkom. Ozer in de middag, ik ben nog bij je tot 4 uur vanmiddag.
1: Peter Derks.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: I know you want me, de eerste grote hit voor Pitbull. Het andere woord is eigenlijk Cala Ocho. En Cala Ocho betekent en verwijst eigenlijk naar een straat in Little Havana in Miami. Een soort knipoog naar

Pitbull Roots, want daar is hij groot geworden. Hadden we daarvoor Martin Garrix, Bono at the Edge, oftewel het EK-lied van een jaar of twee geleden. We are the people. Overzeg 920 op de 14e juli met Sister Sledge. En we zijn allemaal één grote familie. We are family. Yeah.

Wendy Melvoin en Lisa Coleman, het legendarische duo dat de muzikale kern van Prince en The Revolution vormde in de jaren 80. Ze waren cruciaal voor Purple Rain, Around the World in a Day en Parades en bouwden daarna hun eigen carrière uit als duo. En ze hadden een grote hit met onder andere Lolly Lolly. En we hadden nog de Honeycombs met Have I the Right. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Own City en de Fireflies.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De 26-jarige Christian W. uit het Gelderse Ulft is door de rechter tot TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. De NS gaat de regels in de trein aanpassen. Zo mogen reizigers hun tas niet meer op een stoel neerleggen. Die moet in het bagagerek worden geplaatst of op schoot worden gehouden. De verharde toon van de Amerikaanse regering tegen het internationaal strafhof in Den Haag baart het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgen. De twee hoofdverdachten van de diefstal van Franse kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs op 19 oktober vorig jaar hebben verklaard niet te weten wie hun opdrachtgever was. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: En met TBC gingen we terug naar 1991. Hij had slechts één grote hitsingle, die heette One More Try. En Timmy T staat voor Timothy Torres uit Fresno in California. En we horen alweer de klanken van Paper Lace op OSR 920. Hier is The Night Chicago Died.
2: Daddy was a cop on the east side of Chicago. Back in the USA, back in the back.

0: gezegd in de middag.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. En

wat een rare combinatie. Guus Meeuwis met de rapper Gers Spadoel en Nergens Zonder Jou. En we hadden ervoor Paperlace met The Night Chicago Died. Vertelt het verhaal over Al Capone en de Chicago politie. Alhoewel het historisch misschien niet helemaal juist is. Maar goed, OZR 920 met Starship. If it's nothing's gonna stop us now.

een van de zomerhits van dit jaar. Hugo en Solto en Jamaican. Oftewel Bam Bam. En de plaats staat deze week op nummer 9 in de hitparades. En daarvoor hadden we de Stereo MC's en Connected. Zometeen gaan we even luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. Maar ja, wie wil er niet? Eerst een mooie rijke vrouw. Hey.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solfinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de VS inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solfinity had een kort geding aangespannen om het besluit van de staatssecretaris te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. In het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief geweest is. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Als het aan de 5 ligt, kan volgend jaar de Bliksem Exo al getest worden. Destinus is een grote naam in het fabriceren van drones en raketten en werkt nu samen met onder andere Airbus, Defense en Space. Ballistische raketten zijn moeilijk tegen te houden omdat ze de ruimte invliegen om daarna met hoge snelheid op het doelwit neer te dalen. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingraketten heeft. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De opbrengst van de Wereldboekenmarkt die eind mei in Manege de Stap in de Mortel werd gehouden, is gebruikt voor het slaan van een waterput in het dorp Mefambisse in centraal Mozambique. Enkele plaatselijke vaklui hebben daar binnen 3 weken het project gerealiseerd, zonder bemoeienis van de overheid of buitenlandse NGO's. De waterput is op een centrale plek in het dorp en makkelijk bereikbaar voor iedereen. De 3000 inwoners zijn blij dat ze geen 5 kilometer meer hoeven te lopen om aan helder drinkwater te komen. Met een feestelijke ceremonie is de waterput vorige week officieel in gebruik genomen. Bibliotheek De Lage Beemde geeft samen met Sistermoed Wereldkeuken in Gemert op dinsdag 4 augustus een kookworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders of grootouders. Kinderen lezen in de vakantie vaak minder of helemaal niet. Maar lezen wordt wel leuk als je iets lekkers meemaakt. Eerst gaan de kinderen groente oogsten in de moestuin, recepten lezen en vervolgens samen gerechten maken uit verschillende landen. De workshop van de Heuvel 4 in Gemert duurt van 9:30 tot 1 uur. Breng een schort mee naar de workshop. Inschrijven kan via bibliotheeklagebeende.nl. Na een seizoenlange spannende strijd bij de jeugd van badmintonclub Lieshout heeft Teun Schepers beslag weten te leggen op de Leo Bos trofee. Deze trofee is voor diegene die aan het einde van het seizoen bovenaan eindigt in de interne laddercompetitie. Teun bleef Hilke Klomp, de winnaar van vorig jaar, voor. Hilke werd tweede en Jim Schrama derde. Naamgever Leo Bos kwam de prijs persoonlijk uitrekken. Bos was de eerste voorzitter van de Lieshoutse badmintonvereniging en heeft in het verleden de vereniging samen met een aantal actieve leden opgebouwd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martin Huibers.

Europe en de Final Countdown. De plaats die bij ons stond op nummer 777. 777 in de top 1000. Je kunt het allemaal teruglezen op OZR920.nl. En je scrolt dan even over ons. Over ons. En daar staat de complete top 1000 nog steeds te lezen. Welkom terug in het tweede en tevens laatste uur OZR in de middag. Tot aan 6 uur het allerbeste, zoals deze van de Spice Girls. Mel B, Melanie C, Emma Bunton, Gary Hillewall en Victoria Beckham.

Somebody. Noah Cahan en Julia Michaels en Hurt Somebody. En wat de Spice Girls met Who Do You Think We Are? Oude zeg 920 op de dinsdagmiddag met Chris Stapleton. You should probably leave. I know.

Madame et Monsieur, dat was Sas. En nu Cor, une fois. Ja, en we hadden ervoor Andy Williams met de originele versie uit 1963. Can't Get Used to Losing You, de plaat die eigenlijk meer bekendheid kreeg. Later in 1980 door de beat in een reggae- en ska-uitvoering. We gaan zo meteen weer even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst afrekenen met een echte rebelse rebel. Hier was David Bowie en Rebel Rebel.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

In the Shadows, iets dat we vandaag de dag trouwens allemaal opzoeken. Een beetje schaduw als het even kan. Rasmus was dat. Op de 14e juli, oftewel als we in Frankrijk zeggen, le 14 juillet, oftewel de nationale feestdag van Frankrijk. Tijdens dit grote volksfeest vieren de Fransen de bestorming van de Bastille in 1789. En dat was het begin van de Franse revolutie. In heel het land wordt dan ook feest gevierd. En bovendien is er een militaire parade op de Champs-Élysées vandaag. En we hebben Don Henley.

Damaru samen met Jantje Smit en destijds scoorde ze een nummer 1 notering met Tuintje in mijn hart, oftewel Mi Rosu. En de Ronettes, de groep van Ronnie Spector met Be My Baby. Tijd voor Stevie Wonder. You are the sunshine of my life.

dat was Cher en ze is inderdaad echt sterk genoeg, oftewel strong enough. En we hadden daarvoor Shakira en Burna Boy, de nummer 1 in de Nederlandse hitparade. En bovendien zal ze het nummertje live gaan zingen tijdens de finale van het WK voetbal. Tijdens de halftime show. En het nummer heette Die Die. Tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur Tom Holland en de avond door. Een hele fijne avond en graag tot morgen.

0: Café Zaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Café Zaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Café Zaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aerts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kentrail wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief is geweest. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingsraketten heeft. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Heemkunde Het Hof van Liesent heeft gewerkt aan een historische wandelroute door de bebouwde kom van Lieshout. Deze wordt vrijdag 17 juli om 13:30 onthuld door de wethouders Monika Slaats en Nicole Otte op de kiosk aan de Heuvel. De wandelroute is uitgezet met foto's langs voormalige historische gebouwen en is op papier beschikbaar, maar ook te volgen via een app. De mondelinge begeleiding is zowel in het Liesents dialect als in gewoon Nederlands te beluisteren. De papierroute is verkrijgbaar bij Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. De app is te downloaden onder de naam Ontdek Laarbeek App. Het jaarlijkse hoogtepunt bij het Alzheimer Café in Geemert Bakel Laarbeek is het zomercafé dat dit jaar wordt gehouden in het buurthuis in Mariehout. De bezoekers worden dinsdag 4 augustus om 3 uur verwacht. Bij mooi weer kan er gewandeld worden door het nabijgelegen processiepark of de Loedersgrot kan bezocht worden. De bezoekers worden vanaf 16:30 vermaakt door het duo Annie en Greet. Als de souvenirs brengen zij muziek, toneel, dans en humor. Daarna wordt een hapje gegeten en om 7 uur wordt weer afscheid genomen. Aanmelden voor deze middag kan tot 20 juli per mail bij Ger Aerts. ger.aerts@gmail.com. Na een seizoenlange spannende strijd bij de jeugd van badmintonclub Lieshout heeft Teun Schepers beslag weten te leggen op de Leo Bos trofee. Deze trofee is voor diegene die aan het einde van het seizoen bovenaan eindigt in de interne laddercompetitie. Teun bleef Hilke Klomp, de winnaar van vorig jaar, voor. Hilke werd tweede en Jim Schrama derde. Naamgever Leo Bos kwam de prijs persoonlijk uitreiken. Bos was de eerste voorzitter van de Lieshoutse badmintonvereniging en heeft in het verleden de vereniging samen met een aantal actieve leden opgebouwd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepbeeland.nl.
1: OSR 920 Regio Break.
4: Welkom.
1: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

buitenlandstalige artiesten bij Concert at Sea dit jaar. Namelijk de Counting Crows en deze dame Sophie Ellis-Baxter en Get Over You. En dan begonnen wij deze dinsdagavond. De avond door tot aan 10 uur zijn we bij je. America nu, Ventura Highway zometeen, Billy Idol. En wie denkt er niet aan terug, hè? Sweet 16.

Eyes Without a Face, ook zo'n mooie plaat van deze goede man. Billy Idol draaien we hier bij Eurozone 920. Je weet het, 60 jaar muziek, 24 uur per dag. En dan hoef je niks voor te doen als alleen voor te luisteren op de diverse FM-mogelijkheden. Zometeen gaan we naar de hitparade toe. Nu eerst naar de Creedence.

Tegenwoordig veel leuke zomerse platen in de hitparade staan. En ook in de tipparade Topic X en Becky G met Sorry Papi. En daarvoor de Creedence Clearwater Revival en The Bad Moon Rising. Ken Wild, If I Can't Have You.

Een wereldartiest, Elton John uit de jaren 80 met I'm Still Standing. Daarvoor hadden wij Rieke gelezen als een Tired of Being Sorry. Dus even kijken naar onze nummer, niet naar onze nummer 1 hit, maar wel onze One Hit Wonder. Maar dat is wel toevallig een nummer 1 hit, want dat was in 1978. Ik heb het over Foxy en Get Off.

Shiny Happy People, dat was R.E.M. En daarvoor hadden we onze eendagsliggen, onze one-hit onder van de band Foxy. Een hele grote disco uit de 78. Zelfs nummer 1 in de top 40. En dat nummer heette Get Off. Morgen rond 6:30 uiteraard weer tijd voor een andere eendagsvlieg. Davina Michel, het duurt te lang, zegt ze. Zometeen Electric Light Orchestra en All Over the World.

Wallen van Electric Light Orchestra, Jeff Lynne en All Over the World. En daarvoor hadden we Davina Michel met Het Duurt Te Lang. Over één dag vliegen gesproken, dit had er ook eentje kunnen zijn. Maar misschien een keer in de toekomst draaien als zijnde in één dag vliegen. De band heet FM, ze komen uit Nederland vandaan, In the Valley Back Home. En zo meteen gaan we maar eens even terug naar de zomer van de jaren 60 met Cliff Richard en On the Beach.

echt een lekkere van stereo door. Je hebt plaat uit de jaren 60. Links en rechts de gitaren en de drums. En Cliff Richard zong in het midden, namelijk On the Beach. En daarvoor FM en In the Valley Back Home. We gaan op naar 7 uur naar het nieuws. We hebben zometeen nog George Michael met Outside voor je klaarstaan. En dit is Benson Boone uit de hitparade met The Time of My Life. Zometeen vervolg van de avond door. En ik ben er graag morgenavond weer om 6 uur.

0: van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kentrail wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Na een seizoenlange spannende strijd bij de jeugd van badmintonclub Lieshout heeft Teun Schepers beslag weten te leggen op de Leo Bos trofee. Deze trofee is voor diegene die aan het einde van het seizoen bovenaan eindigt in de interne laddercompetitie. Teun bleef Hilke Klomp, de winnaar van vorig jaar, voor. Hilke werd tweede en Jim Schrama derde. Naamgever Leo Bos kwam de prijs persoonlijk uitrekken. Bos was de eerste voorzitter van de Lieshoutse badmintonvereniging en heeft in het verleden de vereniging samen met een aantal actieve leden opgebouwd. De opbrengst van de Wereldboekenmarkt die eind mei in Manege de Stap in de Mortel werd gehouden, is gebruikt voor het slaan van een waterput in het dorp Mefambisse in centraal Mozambique. Enkele plaatselijke vaklui hebben daar binnen 3 weken het project gerealiseerd, zonder bemoeienis van de overheid of buitenlandse NGO's. De waterput is op een centrale plek in het dorp en makkelijk bereikbaar voor iedereen. De 3000 inwoners zijn blij dat ze geen 5 kilometer meer hoeven te lopen om aan helder drinkwater te komen. Met een feestelijke ceremonie is de waterput vorige week officieel in gebruik genomen. In Laarbeek wordt eind augustus en begin september Blackout Poetry gegeven, een creatieve manier om een gedicht te maken. Je gebruikt een bestaande tekst uit een oud boek. Door woorden te kiezen en andere woorden weg te strepen, ontstaat vanzelf een nieuw gedicht. Daarna kan het gedicht worden versierd. Aan de workshop die wordt gegeven bij de bibliotheken in Aarderiksel en Beekendonk kan jong en oud deelnemen. Op woensdag 26 augustus in de jeugdbibliotheek De Dreef in Aarderiksel en woensdag 2 september in de bibliotheek Beekendonk van 2 tot 3. Aanmelden kan via bibliotheeklaarbeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepbeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
2: Kees van Kooi.

blijft altijd een leuke plaat. Ik weet niet of je die videoclip nog kunt herinneren met die wat overdreven drummer die dan zo leuk in de camera kijkt en het nummer toch een klein beetje swing geeft. Welkom, het is 7 over 7. Dit is deel 2 van jouw avond door de Poëzij 920. Leuk dat je erbij bent.

Helaas, het overkomt mij nooit. Een kringloopwinkel binnenwandelen en dan met iets waardevols de deur uitgaan. Meestal is het prul wat je meeneemt, maar een jonge tiener uit Amerika die kocht een shirt van een bekende basketbalspeler voor $3.07. Het was van de LA Lakers. En wat blijkt nou? Hij kan het voor $500.000 verkopen. $500.000.

Uit Madrid, 1966 was het alweer. En was de eerste Spaanse band die wereldwijd succes had met dit nummer, Black is Black. Het is ook trouwens uit Spanje, het is Peret en Borquito.

zo'n grote fan van haar. Maar goed, ere wie ere toekomt. Madonna is namelijk de eerste Amerikaanse vrouw die er is in geslaagd om 5 decennia nummer 1 albums te produceren in de Britse hitlijst.

Peter Tosh en Mick Jagger. 1979 had je Pinkpop, de 10e editie. En Mick Jagger kwam als verrassing achter het toneel. En de organisatie hoopte eigenlijk dat hij het toneel op zou stappen. Maar dat deed hij toch niet. Hij schrok een beetje van de camera's. Vond de ontvangst niet zo leuk. En ging backstage voetballen. Gemiste kans. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. Weer online waarschuwt vakantiegangers. Het wordt er morgen warmer dan 35 graden en de buien ontstaan boven de Franse en Zwitserse Alpen. Die trekken als één groot onweersfront later in de middag en 's avonds over Noord-Italië en het gebied rond het Gardameer. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de Straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Op 2 juli heeft de gemeente Boekel de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. En dat betekent dat er nieuwe belangrijke regels zijn voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De nieuwe verordening moet zorgen dat er één overzichtelijke en duidelijke set regels is voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. De nieuwe regeling vervangt alle oudere regelingen. Een jonge man uit Mariahout stond met 3 vrienden voor de rechter in Den Bosch. En dat had alles te maken met het Scheid aan de Bazenfeest op 14 november 2022 in Deurne. Dit jaarlijkse feest ontaarde toen in massaal geweld. Rond cafetaria De Tweespan was er een vechtpartij waarbij meer dan 100 mensen betrokken waren. Getuigen spraken van een bloedende man onder een auto, iemand die door 5 andere mensen in elkaar werd geslagen en rondvliegende voorwerpen zoals schoenen en klompen. Ook sneuvelde er een ruit en een tafel werd opgetild om ermee te smijten. 4 mannen, waarvan dus 1 persoon uit Mariahout, moesten zich in de rechtbank in Den Bosch gaan verantwoorden voor openlijk geweld tegen 6 personen en een ruit. De Baverdestraat in Nieshout ondergaat een hele ingrijpende verandering. 16 oude woningen zijn inmiddels al gesloopt en binnenkort zullen er nog meer gesloopt worden. Woningstichting Wocom bouwt hier nieuwe sociale huurwoningen en appartementen, aangevuld met koopwoningen. De woningen zijn niet alleen mooi, maar ze bieden ook koelte in de zomer en warmte in de winter. Bovendien hebben ze ook minder last van wateroverlast. Een grote kadervlakte is er nu zichtbaar, maar in het najaar zullen de bouwers starten. Volgens de planning krijgen de nieuwe bewoners de sleutels nog voor het einde van 2027. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Ik weet nog, in de jaren 90, het was aan het begin van het decennium. En daar was ze ineens hoor, deze Rosella. En Everybody's Free, ze heeft het een jaartje of 3-4 geleden nog eens een keer opnieuw geprobeerd. Helaas heeft ze toen geen hit kunnen scoren. Maar ja, ik had wel gehoord dat ze inderdaad weer even terug was. Nou, ik zou zeggen, wij draaien gewoon lekker die ouwe nog even een keertje. Everybody's Free to Feel Good. Voel jij je goed? Nou, dan genieten we van de volgende klanken van Edwin Starr.

0: Oeh ja, yeah. Doet het altijd goed op een feestje hoor. Deze Earth, Wind & Fire, maakt niet uit welke je pakt. Ook Let's Groove, inderdaad, heerlijk. Over feestjes gesproken, het is vandaag feest in Frankrijk. Het is natuurlijk 14 juli, is een nationale feestdag in Frankrijk. Maar het feestje kan nog verlengd worden natuurlijk. Als er vanavond gescoord wordt hè? Ja, tegen Spanje. Nog heel even geduld, dan gaat die wedstrijd ook beginnen. Tot die tijd, fijne muziek. Eddie Vedder onder andere.
1: It's Flag Day and they're hanging out the stars in stripes to mock.

Altijd fijn als mensen even zeggen dat ze eraan komen. Dan kan je de koffie klaarzetten. I'm coming home, Romeo. Ja, muziek van eigen bodem, dames en heren, jongens en meisjes. Wij gaan even kijken in de geschiedenisboekjes vandaag. Want er is nog veel meer te melden over 14 juli. Want in 1973 komt er in een keer een onverwachts einde aan de samenwerking van The Everly Brothers. Midden in een optreden ergens in Hollywood gooit Phil Everly zijn gitaar op het podium en loopt boos weg. Verbaasd vertelt Dan Everly het publiek dat er een einde is gekomen aan het duo. En later blijkt dat Phil zich heeft geërgerd aan zijn broer omdat hij een drugsprobleem heeft. 10 jaar later zullen ze weer bij elkaar komen en dan komt ook de single On the Wings of a Nightingale uit. En dan is er een reunieconcert, dus dan is het weer allemaal pies and fray, zeg maar. Even kijken, Clarence White, de gitarist van The Byrds, die komt op 14 juli 1973 bij een verkeersongeluk in Californië om het leven. Terwijl hij de apparatuur aan het inladen is, wordt hij door een dronken automobilist aangereden. Hij is op slag dood. Clarence White is dan 29 jaar. Leuke nieuws, dat is op 14 juli 1987, want dan krijgt Steve Miller, bekend van de hits als The Joker, Fly Like an Eagle, hij krijgt een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. De jarige van vandaag, Princess Victoria. En ik wou nog zeggen, Edward Niesing, Wouter Bos en Alan Reed. En Alan Reed die doet de toetsen bij The Crash Test Dummies. Die hadden deze hit.

naar onze frequenties, moet je maar even op de website kijken, want er zijn er zoveel ondertussen. 91,1 weet ik uit mijn hoofd. Dat is een van de sterkste. En dan zitten we nog ergens op 107 punten een beetje. En 106 punten een beetje. En nou ja, al die verdwaalde frequenties die ergens op de FM-band zweven, daar zijn wij op te vinden. En natuurlijk ook op het DAB-spectrum. Jawel, 6A en 6C. Ja, dat weet ik dan weer uit mijn hoofd. Even kijken. Dus, dat was Live It All van Lost Frequencies. Ja, vandaar dat ik er even op kwam. Dit is Alexander O'Neill, een van mijn eerste 12 inches toen de tijd.

Vind ik zo leuk hoe ze dat doet. Nee, ben je. Ja, dat past erbij. Heerlijk, The Darts and Come Back My Love. En daarvoor nog The Tears Don't Dry on Their Own. Amy Winehouse op OSR 920. Weet je wat er vanavond nog allemaal gaat gebeuren? Ik had het net al even over het voetbal. Als je nou het voetbal wil zien, maar daar goede muziek bij wil horen, dan laat je gewoon het geluid aanstaan. Want Petro Leenders, die is zo meteen na 9 uur op de radio. En Berend is er ook.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. Drie mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om twee mannen uit Rotterdam en één uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. Tijdens de slotceremonie van het WK voetbal aanstaande zondag treden Robbie Williams, Laura Pausini en Nicole Scherzinger op, meldt de FIFA in een persbericht. Het volkslied zal gezongen worden door Jennifer Hudson en ook onder andere acteur Tom Cruise speelt een rol tijdens de ceremonie. Die begint om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd in het MetLife Stadion in New Jersey. Er is ook voor het eerst bij de WK-finale een halftime show. Daar treden onder andere Coldplay, Madonna en Shakira op. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Van 1 tot met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. De warmte is lastig voor drinkwaterbedrijf Brabant Water. Er dreigt geen tekort aan drinkwater, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Pieter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is er dus nog genoeg van. Maar de moeilijkheid zit nu in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk en dat zorgt dus nu voor deze piekmomenten. De Zuid-Willemsvaart is veel meer dan een vaarroute. Het rechterkanaal is oorspronkelijk bedoeld voor grote schepen die vrachten als kolen, veevoer en containers vervoeren. Dat klinkt misschien niet echt als een vakantieplaatje, maar toch kunnen mensen in datzelfde kanaal hun plezier vinden. Waar meterslange vrachtschepen door het water razen, schieten ook kleine plezierjachten tussen het grote geweld door. Er zitten vissers langs de kade om een dobber in de gaten te houden en menig senior fietst langs het water. En zo zie je, letterlijk bij Omroep Pilhand, deze week hoeveel plezier de Zuid-Willemsvaart in de buurt van Den Dungen brengt. Op 2 juli heeft de gemeente Boekel de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. En dat betekent dat er nieuwe belangrijke regels zijn voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De nieuwe verordening moet zorgen dat er één overzichtelijke en duidelijke set regels is voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. De nieuwe regeling vervangt alle oudere regelingen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl. Welkom
3: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
3: Petro Leenders.

Deepest Mode, Just Can't Get Enough. En dit was de live uitvoering als opener in het laatste gedeelte hier op OSN 920. Jazeker. Daarvandoor, daar luister je naar Crosby, Stills en Nash. Hier is de Marrakesh Express.

Ja, tegenwoordig heb je maps en dergelijke dingen. Dat kan je meteen zien. The Little River Band, die hoorde je. En Grace Jones, La Vie en Rose, hier op OWZ 9.0. En we gaan ook een plaatje draaien van Britney. Britney Spears, Baby, One More Time, zingt ze voor ons.

Loris Pay. How many times, daar zong ze over hier op OZR. En Warm Sounds, die hoorde je ook. En hier is Scott McKenzie, San Francisco. Yeah.

Hermits, Hermits, no milk today. Nou, dan moet je wel veel drinken, maar melk, ja, dat is ook weer wat, hè? Ja, zeker. Texas hoor je ook in een smile. En we gaan 24-7 draaien met Nance. Ze woonde in zomeren destijds. Misschien ook wel, dat weet ik, kijk niet. Hier is It Love.

Bruce. En deze keer Hornsby, ja. The way it is, zo mogen we zeggen. En 24-7 inderdaad, met Nancy Sommer. Ja, die emotions gaan we draaien. Best of my love op OSR 920. Kijk eens een keer op de website osr920.nl. Zoek eens naar die mooie knop. Vriendje voor een tientje. Want je hebt ze nodig, hoor.

Canada, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

Injury and Blockheads. Hit me with your rhythm stick and the emotions. Die hoorde je al. Best of my love hier op OZ 920. Straks na 10 uur voor de nacht begint. En wat mij betreft heel veel plezier daarmee. En graag tot morgen. Dat zeg ik maar even. Hier is Sonny & Cher. Goes on.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Een jonge man uit Mariahout stond met 3 vrienden voor de rechter in Den Bosch. En dat had alles te maken met het Scheid aan de Bazenfeest op 14 november 2022 in Deurne. Dit jaarlijkse feest ontaarde toen in massaal geweld. Rond cafetaria De Tweespan was er een vechtpartij waarbij meer dan 100 mensen betrokken waren. Getuigen spraken van een bloedende man onder een auto, iemand die door 5 andere mensen in elkaar werd geslagen en rondvliegende voorwerpen zoals schoenen en klompen. Ook sneuvelde er een ruit en een tafel werd opgetild om ermee te smijten. 4 mannen, waarvan dus 1 persoon uit Mariahout, moesten zich in de rechtbank in Den Bosch gaan verantwoorden voor openlijk geweld tegen 6 personen en een ruit. De Baverdestraat in Nieshout ondergaat een hele ingrijpende verandering. 16 oude woningen zijn inmiddels al gesloopt en binnenkort zullen er nog meer gesloopt worden. Woningstichting Wocom bouwt hier nieuwe sociale huurwoningen en appartementen, aangevuld met koopwoningen. De woningen zijn niet alleen mooi, maar ze bieden ook koelte in de zomer en warmte in de winter. Bovendien hebben ze ook minder last van wateroverlast. Een grote kadervlakte is er nu zichtbaar, maar in het najaar zullen de bouwers starten. Volgens de planning krijgen de nieuwe bewoners de sleutels nog voor het einde van 2027. De Zuid-Willemsvaart is veel meer dan een vaarroute. Het rechterkanaal is oorspronkelijk bedoeld voor grote schepen die vrachten als kolen, veevoer en containers vervoeren. Dat klinkt misschien niet echt als een vakantieplaatje, maar toch kunnen mensen in datzelfde kanaal hun plezier vinden. Waar meterslange vrachtschepen door het water razen, schieten ook kleine plezierjachten tussen het grote geweld door. Er zitten vissers langs de kade om een dobber in de gaten te houden en menig senior fietst langs het water. En zo zie je, letterlijk bij Omroep Pilhand, deze week hoeveel plezier de Zuid-Willemsvaart in de buurt van Den Dungen brengt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

En we begonnen met zo'n vrolijk treuteltje. In ieder geval als plaat 2. Ingrid, Tue Futu. Maar ja, de eerste was ook al gezellig. De Gibson Brothers. Que sera mi vida. Dit is Voor de Nacht Begint. En hier is Farm All Together Now. Goedenavond.

altijd lekker iets van de Zuchtjes. Don't throw your love away. Tijd voor de eerste albumtrack. Dat kennen ze van, een hele dikke hit. Maar die gaan we niet draaien. The Mavericks, daar heb ik het over. Het album heet Trampoline. Hier is Someone Should Tell Her.

Altijd goed, altijd lekker. Een van de Nederlands populairste zangers, Douwe Bob. This world is our home. En dan nu, Eddie Grant.

0: Pink Floyd met de Visual hier brengt ons album van de week. The Rolling Stones, nieuw album. Thorn Tongues, we gaan draaien Hit Me in the Head.
1: Ook

0: muziek van Hot Chocolate. Het Started With A Kiss. Dat hoor je hier op OSR 920. Zullen we nog eens een albumtrack doen? Tuurlijk doen we dat. Paola Conte. Terug te vinden op het Best Of album. Hier is Happy Feet.
1: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore?

0: Happy Feet. Happy Feet. Happy Feet.
1: OSR 920.
2: Precies wat je nodig hebt.

De muziek van Melanie, en niet alleen, nee hoor, de Edwin Hawkins singers waren erbij. En Lay Down. We gaan ook naar het Radio Nieuws en Regio Break. En daarna zijn we terug voor deel 2 van dit programma. En dat doen we onder andere met deze New Kids on the Block. Tonight.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Vlodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. De Baverdestraat in Nieshout ondergaat een hele ingrijpende verandering. 16 oude woningen zijn inmiddels al gesloopt en binnenkort zullen er nog meer gesloopt worden. Woningstichting Wocom bouwt hier nieuwe sociale huurwoningen en appartementen, aangevuld met koopwoningen. De woningen zijn niet alleen mooi, maar ze bieden ook koelte in de zomer en warmte in de winter. Bovendien hebben ze ook minder last van wateroverlast. Een grote kadervlakte is er nu zichtbaar, maar in het najaar zullen de bouwers starten. Volgens de planning krijgen de nieuwe bewoners de sleutels nog voor het einde van 2027. Op 2 juli heeft de gemeente Boekel de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. En dat betekent dat er nieuwe belangrijke regels zijn voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De nieuwe verordening moet zorgen dat er 1 overzichtelijke en duidelijke set regels is voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. De nieuwe regeling vervangt alle oudere regelingen. Van 1 tot met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. De warmte is lastig voor drinkwaterbedrijf Brabant Water. Er dreigt geen tekort aan drinkwater, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Pieter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is er dus nog genoeg van. Maar de moeilijkheid zit nu in de distributie. Vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. En dat zorgt dus nu voor deze piekmomenten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Marvin, Welsh en Farrar waren onderdeel van de Shadows. Maar in dit liedje mochten ze zingen. The Lady of the Morning. Hey, welkom deel 2. Tijd voor de Oceaan. Hier is Raccoon.

Altijd gezellig, altijd lekker hier. Van Robin Herzen. En dan is het maar dom. Eerste albumtrack. We hebben hem al eens vaker gedraaid. Deze beetje rare cd'tje is dat. Met allemaal rare versies van nummers van Anouk. Dit komt uit de 2 meter sessie. Is de reggae versie van Nobody's Wife.

Crispian Sint-Pieters. Ik dacht vroeger dat is Christian, maar er staat gewoon een P'tje daar. Oké, You Were On My Mind. En dan nu, de Honey Drippers. Eerst de Sea of Love.

Danny Vera met Too Close. Gaan we weer om eens een albumtrack draaien. In dit geval terug te vinden op het album Past to Present 1977 tot 1990. Ik heb het over een nummer van Toto. I'll be over you.

Origineel was van Jerry Rafferty, maar dat was dus, een aantal jaren na de hand. Een bandje genaamd Undercover, zeg het al, die coverde liedjes van andere artiesten.

Zo werken wat kabbelt heerlijk voort. Donald Fagen en New Frontier. Tijd voor de laatste albumtrack. Wordt ook een van de laatste voor vandaag. Supertramp. Terug te vinden van, op het album It Was The Best Of Times. Uit 1999. Hier is Take The Long Way Home. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Even na 10 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Een jonge man uit Mariahout stond met 3 vrienden voor de rechter in Den Bosch. En dat had alles te maken met het Scheid aan de Bazenfeest op 14 november 2022 in Deurne. Dit jaarlijkse feest ontaarde toen in massaal geweld. Rond cafetaria De Tweespan was er een vechtpartij waarbij meer dan 100 mensen betrokken waren. Getuigen spraken van een bloedende man onder een auto, iemand die door 5 andere mensen in elkaar werd geslagen en rondvliegende voorwerpen zoals schoenen en klompen. Ook sneuvelde er een ruit en een tafel werd opgetild om ermee te smijten. 4 mannen, waarvan dus 1 persoon uit Mariahout, moesten zich in de rechtbank in Den Bosch gaan verantwoorden voor openlijk geweld tegen 6 personen en een ruit. Van 1 tot met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. Op 2 juli heeft de gemeente Boekel de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. En dat betekent dat er nieuwe belangrijke regels zijn voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De nieuwe verordening moet zorgen dat er 1 overzichtelijke en duidelijke set regels is voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. De nieuwe regeling vervangt alle oudere regelingen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Op 2 juli heeft de gemeente Boekel de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. En dat betekent dat er nieuwe belangrijke regels zijn voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De nieuwe verordening moet zorgen dat er 1 overzichtelijke en duidelijke set regels is voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. De nieuwe regeling vervangt alle oudere regelingen. Van 1 tot met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. De Zuid-Willemsvaart is veel meer dan een vaarroute. Het rechte kanaal is oorspronkelijk bedoeld voor grote schepen die vrachten als kolen, veevoer en containers vervoeren. Dat klinkt misschien niet echt als een vakantieplaatje, maar toch kunnen mensen in datzelfde kanaal hun plezier vinden. Waar meterslange vrachtschepen door het water razen, schieten ook kleine plezierjachten tussen het grote geweld door. Er zitten vissers langs de kade om een dobber in de gaten te houden en menig senior fietst langs het water. En zo zie je, letterlijk bij Omroep Pilhand, deze week hoeveel plezier de Zuid-Willemsvaart in de buurt van Den Dungen brengt. De Baverdestraat in Nieshout ondergaat een hele ingrijpende verandering. 16 oude woningen zijn inmiddels al gesloopt en binnenkort zullen er nog meer gesloopt worden. Woningstichting Wocom bouwt hier nieuwe sociale huurwoningen en appartementen, aangevuld met koopwoningen. De woningen zijn niet alleen mooi, maar ze bieden ook koelte in de zomer en warmte in de winter. Bovendien hebben ze ook minder last van wateroverlast. Een grote kadervlakte is er nu zichtbaar, maar in het najaar zullen de bouwers starten. Volgens de planning krijgen de nieuwe bewoners de sleutels nog voor het einde van 2027. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam Kee en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Van 1 tot met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. Op 2 juli heeft de gemeente Boekel de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. En dat betekent dat er nieuwe belangrijke regels zijn voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De nieuwe verordening moet zorgen dat er 1 overzichtelijke en duidelijke set regels is voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. De nieuwe regeling vervangt alle oudere regelingen. Een jonge man uit Mariahout stond met 3 vrienden voor de rechter in Den Bosch. En dat had alles te maken met het Scheid aan de Bazenfeest op 14 november 2022 in Deurne. Dit jaarlijkse feest ontaarde toen in massaal geweld. Rond cafetaria De Tweespan was er een vechtpartij waarbij meer dan 100 mensen betrokken waren. Getuigen spraken van een bloedende man onder een auto, iemand die door 5 andere mensen in elkaar werd geslagen en rondvliegende voorwerpen zoals schoenen en klompen. Ook sneuvelde er een ruit en een tafel werd opgetild om ermee te smijten. 4 mannen, waarvan dus 1 persoon uit Mariahout, moesten zich in de rechtbank in Den Bosch gaan verantwoorden voor...